0: klaart het langzaam op en koelt het af tot een graad of 6. Komende dag opnieuw buien, met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB.

0: you know. Kissing to me. Unity
1: FM. Ik stond weer eens tot laat bij de Kat vannacht. Dat is mijn stamcafé op de Lindegracht. En mijn drankje gaat nog sneller op dan water. En ik zeg barman, dat zijn hele rare glazen.

0: is Jullie.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is gisteravond brand gesticht. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw, waarna brand uitbrak in de bosjes voor het pand. Gisteren kwamen de eerste 15 asielzoekers aan in de opvang. Meer dan 300 tegenstanders hadden zich 's avonds bij het gebouw verzameld. De mobiele eenheid greep in nadat agenten ook werden bekogeld. Rond de opvanglocatie geldt nu een noodbevel. Tot in de ochtend mag er niemand komen. Premier Jetten noemt de brandstichting ronduit schandalig. En ook andere politici en bestuurders veroordelen de actie van de railschoppers. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. En ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een enkele kilometers lange brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen daarbij om het leven. De Amerikaanse justitie wil de economische schade van $5 miljard gaan verhalen op de eigenaren van het schip. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Tijdens het optreden van Israël dit jaar waren kort pro-Palestijnse leuzen te horen. 4 mensen zijn daarna uit de zaal verwijderd. Het weer bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Jullie.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Doe de TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten, 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruiken agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken wel steeds minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Politici en bestuurders hebben verontwaardigd gereageerd op de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht gisteravond. Premier Jetten noemt de actie schandalig. De burgemeester zegt dat de actie van de relschoppers een diepe impact heeft op de inwoners van de noodopvang en de omwonenden. Bij het protest in Loosdrecht gooiden relschoppers met vuurwerk, waardoor brand ontstond. En ook werden agenten bekogeld. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. Ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een grote brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen om het leven. De Amerikaanse justitie wil 5 miljard dollar aan economische schade gaan verhalen op de eigenaren van het schip. Odido wist pas 2 dagen na de hack begin dit jaar dat er miljoenen klantgegevens waren gestolen. Het telecombedrijf kwam daar pas achter toen de hackersgroep ze een bericht stuurde. Odido zei gisteren dat ze beter hadden kunnen communiceren na de hack. De gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is tussen de 3 en 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten. Dat zijn er 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding van de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruikten agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht gisteravond schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de acties niet zullen worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw waarna brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang. Saoedi-Arabië heeft tijdens de oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt het persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren is niet bekend. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Israël ging gisteravond wel door naar de finale. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is 3 tot 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met ook kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel af en toe de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Nee, er valt hier niks te doen, ik wil op stap. Maar ik ga niet in mijn eentje. Zoveel namen in mijn telefoon. Is dit nu hoe mijn leven loopt? Jij was mijn allerbeste vriend en heb jou zo lang niet gezien. Dus ik dacht, ik bel gewoon.
1: Hey, grap, hoe laat en wat?

Dit is deze week de Unity.nl Single Track. Jeroen van Zelst. Griekse Nacht. Nieuwe muziek hoor je bij Unity.nl.

0: CNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. En dat is opvallend omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Het is niet duidelijk hoeveel van het Russisch gas in Nederland wordt gebruikt, omdat de haven van Rotterdam een belangrijke rol heeft als doorvoerhaven voor andere Europese landen. Het aantal keren dat de politie geweld heeft gebruikt is vorig jaar opnieuw toegenomen. Er waren 25.000 geweldsincidenten, 2.000 meer dan het jaar ervoor. De politie spreekt over een verharding van de maatschappij. Het meeste geweld wordt gebruikt bij aanhoudingen. Eerder werd al bekend dat er ook steeds meer geweld is tegen agenten. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van de relschoppers. Een protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond in de bosjes naast het gebouw. Agenten die het vuur wilden blussen werden bekogeld. De ME greep in om de demonstratie te stoppen. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. Een Britse man is veroordeeld tot 15 jaar cel voor seksueel misbruik van minderjarige jongens. De man probeerde eerst de rechtszaak te ontlopen door te doen alsof hij ernstig ziek was. En ook zijn broer werkte eraan mee door hem in een rolstoel naar het politieverhoor te brengen. Later in het onderzoek ontdekte de politie dat de man loog over zijn ziekte en nu is hij alsnog veroordeeld. En het weer de hele dag wisselvallig met een mix van wolken, zon en regen. Ook is er kans op hagel en onweer. Aan de kust kan het flink waaien, tot 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

zing nu dit liedje als treurende man. Een lichtje dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen.

0: TikTok, TikTok.
1: En god, waar blijf je nou?
2: Ik heb geleerd in mezelf te geloven. Wat een ander ook zegt, het maakt me niets meer uit. Ik geloof in meer en weet, straks is het over. Er gaat met mij, het licht een keertje uit.

0: Met de Sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw Sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorrel Negens met het NOS Journaal. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van relschoppers. Protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand, zag deze NH-verslaggever.
3: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bordjes stonden daar in de fik.
2: Hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Ook in Apeldoorn en Den Haag was het gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang. In Apeldoorn werden 5 mensen aangehouden nadat er met vuurwerk was gegooid. In Den Haag moest de politie ingrijpen toen voor- en tegenstanders tegenover elkaar kwamen te staan. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. Dat is opvallend, omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Behalve door Nederland wordt in Europa ook door Spanje, Frankrijk, België en Portugal nog Russisch vloeibaar gas geïmporteerd. De Europese Unie wil dat de import vanaf volgend jaar helemaal wordt verboden. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël, dat zich ook plaatste voor de finale van zaterdag. In een café in Utrecht gingen fans wel kijken, maar soms met gemengde gevoelens.
4: Er zijn er maar weinig hier die naar het scherm kijken.
5: Hier gaan de eerste mensen al weg, want Israël komt eraan.
6: We staan natuurlijk niet achter wat er allemaal gebeurt op dit moment in de wereld. We willen inderdaad Israël niet supporten, dus daarom gaan we naar buiten.
2: De volgende halve finale is morgenavond. Het weer, de dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wat buien, later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een hele lange file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam door een ongeluk bij Roelof Arendsveen. Meerdere rijstroken zijn dicht. Vanuit Den Haag kun je beter omrijden via Wassenaar richting Amsterdam over de N44 en de A44. Op de N44 is het al wel wat drukker. Van Den Haag naar Wassenaar heb je bij Wassenaar 10 minuten oponthoud. En verderop sta je bij de afrit Noordwijkerhout richting Amsterdam ook bijna 10 minuten vast. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Rondje Regio.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Bij een kopstaartbotsing op de Leidse straatweg in Oegstgeest is gisteravond flinke schade ontstaan. Het ongeluk gebeurde bij de verkeerslichten op de kruising met de Warmonderweg. Een personenauto botste daarop zijn voorganger. Een rapid responder controleerde de inzittenden van beide voertuigen. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Beide auto's zijn weggesleept door een berger. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. In de polder bij Zoeterwoude is discussie ontstaan over werkzaamheden voor het warmtenet van Warmtelink. Op een bouwterrein loopt een man met een aangeleide hond rond om te voorkomen dat weidevogels daar gaan broeden. Warmtelink zegt dat dit nodig is om vertraging van het project te voorkomen. Via het warmtenet moeten uiteindelijk 120.000 huishoudens in Zuid-Holland verwarmd worden met restwarmte uit de Rotterdamse haven. De weidevogelgroep Zoeterwoude is kritisch en vindt dat de natuur onvoldoende wordt beschermd. De zaak ligt nu bij de Raad van State. En de gemeente Wassenaar staat op het punt te beginnen met de renovatie van Raadhuis de Pauw. Het monumentale pand wordt voor het eerst in 100 jaar grondig verbouwd. De werkzaamheden duren naar verwachting ruim 2,5 jaar. Tijdens de renovatie worden onder meer het interieur hersteld, installaties vernieuwd en het gebouw verduurzaamd. Medewerkers zijn inmiddels verhuisd naar tijdelijke locaties. Volgens wethouder Laurens van Doeveren was de renovatie hard nodig vanwege verschillende gebreken aan het gebouw. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Vrij veel bewolking, enkele buien, mogelijk met hagel of onweer. De zuidwestelijke wind is matig tot krachtig. Later westelijk en vanmiddag wordt het ongeveer 12 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat vanmorgen helemaal vast op de A4 na een ongeluk richting Amsterdam bij Roelofarensveen. Daar zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is meer dan een uur vanaf Leidschendam. Omrijden kan richting Amsterdam via de A44 onder meer, via Wassenaar. Het is wel extra druk daar van Den Haag naar Amsterdam, want je hebt een kwartier vertraging tussen Wassenaar en Kaagdorp. Verder rijdt het langzaam op de N207 van Alfa aan de Rijn naar Hillegom tussen Woubrugge en de afrit Nieuwveen. Daar moet je rekening houden met 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Met de Sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw Sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
1: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Door Albegens met het NOS-journaal. Verschillende politici reageerden verontwaardigd op de brandstichting gisteravond bij een noodopvang in Loosdrecht. Premier Jetten noemt de actie van de relschoppers schandalig. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond naast het gebouw. Naar schatting waren er 300 tot 400 demonstranten aanwezig.
3: De bijeffecten van die immigratie zijn mij te gortig. En ik ben bang voor het leven van mijn kinderen. Daarom sta ik hier.
4: Onze mensen eerst. Ik weet niet wat ik... Ik maak me alleen maar boos.
2: Hulpverleners werden bekogeld en de ME greep in. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er 30 nog bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers, meldt de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Als het bericht klopt, staat dit haaks op uitspraken van president Trump en minister Hegseth van Defensie. Die zeiden eerder dat het Iraanse leger verpletterd is en niet langer een bedreiging vormt. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks alle Europese plannen om daarvan af te komen. Afgelopen kwartaal was dat 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland. Dat komt door lange termijn contracten, zegt deze energiedeskundige.
5: Dus dat ze contracten hebben voor 10 of 15 jaar Russisch LNG, dan moet je een goede reden hebben om dat contract op te kunnen zeggen. En die reden komt eraan. Dat is het verbod van de EU uit op de import van Russisch LNG.
2: Het verbod geldt vanaf volgend jaar. Vorig jaar zijn in Nederland 100 mensen verdronken. Dat zijn er 13 minder dan in 2024. Onder de slachtoffers zijn relatief veel ouderen. 41 van de 100 waren ouder dan 60. CBS-cijfers gaan alleen over zogenoemde accidentele verdrinking. Daarnaast verdronken vorig jaar ook 100 mensen bij zelfdoding en 42 bij een verkeersongeluk. Het weer. De dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wel wat buien. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land leveren de meeste files 5 à 10 minuten vertraging op. De A4 naar Amsterdam is weer vrij na een ongeluk. Maar tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp heb je nog wel een kwartier vertraging. Het is ook nog druk op de A44 van Den Haag naar Amsterdam tussen Wassenaar en Kaagdorp. Ook daar heb je nog een kwartier tijdverlies. En op de A20 naar Gouda rijdt het langzaam tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. De vertraging is daar bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je

0: van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Bij een kopstaartbotsing op de Leidse straatweg in Oegstgeest is gisteravond flinke schade ontstaan. Het ongeluk gebeurde bij de verkeerslichten op de kruising met de Warmonderweg. Een personenauto botste daarop zijn voorganger. Een rapid responder controleerde de inzittenden van beide voertuigen. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Beide auto's zijn weggesleept door een berger. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. In de polder bij Zoeterwoude is discussie ontstaan over werkzaamheden voor het warmtenet van Warmtelink. Op een bouwterrein loopt een man met een aangeleide hond rond om te voorkomen dat weidevogels daar gaan broeden. Warmtelink zegt dat dit nodig is om vertraging van het project te voorkomen. Via het warmtenet moeten uiteindelijk 120.000 huishoudens in Zuid-Holland verwarmd worden met restwarmte uit de Rotterdamse haven. De weidevogelgroep Zoeterwoude is kritisch en vindt dat de natuur onvoldoende wordt beschermd. De zaak ligt nu bij de Raad van State. En de gemeente Wassenaar staat op het punt te beginnen met de renovatie van Raadhuis de Pauw. Het monumentale pand wordt voor het eerst in 100 jaar grondig verbouwd. De werkzaamheden duren naar verwachting ruim 2,5 jaar. Tijdens de renovatie worden onder meer het interieur hersteld, installaties vernieuwd en het gebouw verduurzaamd. Medewerkers zijn inmiddels verhuisd naar tijdelijke locaties. Volgens wethouder Laurens van Doeveren was de renovatie hard nodig vanwege verschillende gebreken aan het gebouw. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site. En dan nog het weer. Vrij veel bewolking, enkele buien, mogelijk met hagel of onweer. De zuidwestelijke wind is matig tot krachtig. Later westelijk en vanmiddag wordt het ongeveer 12 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files leveren 5 à 10 minuten vertraging op, maar de A20 naar Gouda is een uitschieter, want bij Moordrecht is een ongeluk gebeurd. De rijbaan is dicht en je kunt er alleen via de vluchtstrook langs, dus de vertraging loopt snel op. Dat is nu meer dan een uur en er staat file vanaf knooppunt Terbrechtseplein. Ook het verkeer kan beter omrijden via Den Haag, over de A16, de A4 en dan de A12 richting Gouda. De andere kant op de A20 naar Hoek van Holland, sta je bij knooppunt Gouwen ook zo'n 10 minuten in de file. En verder is het vooral druk richting Amsterdam. Aan de zuidkant van Amsterdam zijn werkzaamheden. Die veroorzaken nu op de A4 een kwartier extra reistijd. En tot zover.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Door Almeegens met het NOS Journaal. Op de rellen tegen een AZC in Loosdrecht kwamen volgens de gemeente gisteren zo'n 300 tot 400 mensen af. Protest liep uit de hand, relschoppers gooiden met fakkels en vuurwerk, waardoor er brand ontstond. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland heeft het veel invloed op de asielzoekers.
2: We horen dagelijks van vluchtelingen die dit natuurlijk allemaal meekrijgen. Hun huis wordt in de fik gestoken en ze hebben ook sociale media, ze hebben ook toegang tot NOS. En we horen ook echt van hen dat het heel veel effect op hen heeft.
1: Ook bij AZC-protesten in Apeldoorn en Den Haag was het onrustig. Nederland haalt nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks Europese plannen om daar juist vanaf te komen. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de Nederlandse import van vloeibaar gas uit Rusland. Ook andere Europese landen, waaronder Spanje, Frankrijk en België, importeren nog Russisch gas. De Europese Unie wil daar vanaf volgend jaar een verbod op invoeren. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Het aantal geweldsincidenten steeg met 9% naar ruim 25.000. Het overgrote deel van de stijging is fysiek geweld zonder inzet van geweldsmiddelen, zegt de politie.
3: Dus dat is de sterke arm, zoals dat ouderwets heet, maar vooral ook geweld tegen goederen. En dan moet u denken aan het intrappen van een deur of het forceren van een raam ten behoeve van de hulpverlening.
1: Blijkt ook dat agenten steeds minder vaak hun vuurwapen gebruiken. Dat komt door betere trainingen en doordat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. De plannen voor een Trump Tower aan de Australische Gold Coast gaan niet door. Projectontwikkelaars geven de schuld aan de volgens hen toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren van $1,5 miljard werd 3 maanden geleden nog aangekondigd en zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Volgens lokale media tekenden meer dan 120.000 mensen een petitie tegen de bouw. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen vooral stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot vanavond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files veroorzaken een paar minuten vertraging, maar op de A20 staat het helemaal vast. Van Hoek van Holland naar Gouda, want bij Moordrecht is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De rijbaan is dicht. Omrijden kan via Den Haag over de A16, de A4 en dan over de A12 naar Gouda. Rijkswaterstaat verwacht de weg wel elk moment vrij te geven. De andere kant op, naar Hoek van Holland, heb je tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel ook een kwartiertijdverlies. Op de N11 is het heel druk. Van Leiden naar Bodegraven voor de aansluiting met de A12 kost je 20 minuten extra daar. En op de A4 naar Amsterdam heb je ruim 20 minuten oponthoud voor knooppunt de Hoek. Dat heeft te maken met de werkzaamheden daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Dit is deze week de Unity.nl Single Track. Jeroen van Zelst. Griekse Nacht. Nieuwe muziek hoor je bij Unity.nl.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Bij een kopstartbotsing op de Leidse straatweg in Oegstgeest is gisteravond flinke schade ontstaan. Het ongeluk gebeurde bij de verkeerslichten op de kruising met de Warmonderweg. Een personenauto botste daarop zijn voorganger. Een rapid responder controleerde de inzittenden van beide voertuigen. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Beide auto's zijn weggesleept door een berger. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. In de polder bij Zoeterwoude is discussie ontstaan over werkzaamheden voor het warmtenet van Warmtelink. Op een bouwterrein loopt een man met een aangeleide hond rond om te voorkomen dat weidevogels daar gaan broeden. Warmtelink zegt dat dit nodig is om vertraging van het project te voorkomen. Via het warmtenet moeten uiteindelijk 120.000 huishoudens in Zuid-Holland verwarmd worden met restwarmte uit de Rotterdamse haven. De weidevogelgroep Zoeterwoude is kritisch en vindt dat de natuur onvoldoende wordt beschermd. De zaak ligt nu bij de Raad van State. En de gemeente Wassenaar staat op het punt te beginnen met de renovatie van Raadhuis de Pauw. Het monumentale pand wordt voor het eerst in 100 jaar grondig verbouwd. De werkzaamheden duren naar verwachting ruim 2,5 jaar. Tijdens de renovatie worden onder meer het interieur hersteld, installaties vernieuwd en het gebouw verduurzaamd. Medewerkers zijn inmiddels verhuisd naar tijdelijke locaties. Volgens wethouder Laurens van Doeveren was de renovatie hard nodig vanwege verschillende gebreken aan het gebouw. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Vrij veel bewolking, enkele buien, mogelijk met hagel of onweer. De zuidwestelijke wind is matig tot krachtig. Later westelijk en vanmiddag wordt het ongeveer 12 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land staan nog een paar files. Op de A4 naar Amsterdam is het aansluiten voor knooppunt De Hoek door werkzaamheden daar. De vertraging is een kwartier. En op de A20 naar Gouda heb je 5 minuten oponthoud bij Moordrecht. De weg is daar wel helemaal vrij na een ongeluk. En op de N209 van Rotterdam naar Hazerswoude sta je nog 5 minuten in de file bij Bleiswijk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten, blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. Drie fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Drie weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Veel Nederlandse oud-studenten in het buitenland zijn onbereikbaar voor DUO, de instantie die studiefinanciering en terugbetalingen beheert. Daardoor kunnen studieschulden vaak niet worden geïnd en verjaren die na 5 jaar. Vorig jaar ging het om zo'n 21.000 oud-studenten met samen 170 miljoen euro aan openstaande schulden. Het kabinet wil daarom dat studenten verplicht hun contactgegevens doorgeven aan DUO. Ook wil het kabinet de verjaringstermijn voor onbereikbare oud-studenten verlengen van 5 naar 10 jaar. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er nog 30 bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers. Dat schrijft de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Berichten staan haaks op eerdere uitspraken van president Trump en minister van Defensie Pete Hegseth. Die zeiden dat het Iraanse leger verpletterd is en geen bedreiging meer vormt. Aan de Gold Coast in Australië komt geen Trump Tower. De plannen daarvoor zijn afgeblazen. Projectontwikkelaars zeggen dat dat komt door wat ze noemen de toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Het weer er nog tot besluit. Eerst nog af en toe zon. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom.
4: Het is Evenatine. Welkom. Het is de koffieshow voor deze woensdag 13 mei. Ik ben Rudo en we starten vandaag met Tino Martin met Jong en Dom.
0: Yeah. Je zingt ze mee.
5: Je zingt ze mee.
0: Nu.

0: BNR.
1: U. D.
0: O.
1: Op de radio.
2: Met Jeroen van Zelst tot de laatste ronde. En Tina Martin, Jong en Dom hoorde je. Daarmee is het 10 uur geweest op deze woensdag 13 mei. Het is een nieuwe aflevering van Rudo. Met vandaag natuurlijk ook weer de lekkerste tracks van eigen bodem. En het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar. Zometeen dan hoor je om 10:30 een nieuwe update hier met onze grote vriend Mark Wonink. En zometeen gaan we ook nog even terug naar de raadsvergadering. De laatste raadsvergadering in Raadhuis de Pauw in Wassenaar. Gisteravond vond die plaats. Hey, en tracks natuurlijk van eigen bodem. Je hoort onder andere Kevin Paré, Passie. Verder hoor je vanaf vandaag van Moreno.
3: Rio!

0: Hey, met passie droog je tranen hoorde je ook nog hier. Op deze woensdag, goedemorgen, gisteravond de allerlaatste vergadering in Raadhuis de Pauw in Wassenaar voor de grote renovatie. En eigenlijk stond er heel weinig op de agenda, totdat de politieke partij Hart voor Wassenaar toch nog een bespreekpunt toevoegde aan die vrijwel lege agenda die er was. En er werd uren gedebatteerd over de opvang van asielzoekers in het dorp. Niet nu, maar wel na maart 2028 als de huidige afspraken aflopen. Robert Beursen sprak na afloop van de vergadering met burgemeester Lene Ter Lange hierover en met raadslid van Hart voor Wassenaar. En dat is Irma van de Marel.
1: We hebben het informatiebrief nummer 29, die hebben we geagendeerd. En dat ging over het AZC in Wassenaar. En vooral over de spreidingswet. Het is heel belangrijk dat we nu zeg maar te horen krijgen wat de afspraken worden en wat voor ons de toekomst is. Want we zitten aan een spreidingswet waar we gewoon straks wettelijk aan mogen houden. Dus waarom wordt het dan niet netjes verdeeld onder alle gemeentes wat de wettelijke aantallen zijn?
2: Ja, want hoeveel asielzoekers van Wassenaar op dit moment op?
1: 930.
2: En hoeveel moeten we er opvangen volgens de verspreidingswet?
1: Ja, een beetje ligt tussen 150 en 158. Er worden meerdere getallen, maar het is tussen 150 en 158 wordt genoemd.
2: Wat vindt uw partij dat er na maart 2028 moet gebeuren?
1: Dat we ons houden aan de spreidingswet 158. Want ik vind dat wij als Wassenaar heel veel hebben gedaan aan opvang. Maar we zien gewoon dat er heel veel wrijving is tussen de inwoners van Wassenaar. En ik vind dat daar naar geluisterd moet worden.
2: Burgemeester, er werd vandaag gesproken over de opvang van asielzoekers na maart 2028. Dat is eigenlijk een heel gek moment zo in de laatste dagen van het huidige college.
3: Ja, maar het was wel goed dat het debat wordt gevoerd. Want het contract loopt in maart 28 af. En natuurlijk kom je ook weer in periodes en is er een spreidingswet gaande. Dus het was goed om dat de raad daar ook met elkaar van gedachten over heeft gewisseld. Maar het werd ook wel helder dat het natuurlijk vooral aan een nieuw college is om de nieuwe contouren uit te zetten. Dit college heeft oude afspraken gemaakt, maar de periode daarna is natuurlijk echt aan een nieuw college.
2: Ja, het ging vooral over de opvang in Duinrel. Eigenlijk bent u als portefeuillehouder heel tevreden over hoe dat loopt.
3: Het gaat gewoon hartstikke goed. En dat wordt ook feitelijk aangegeven. Dat we hebben een van de grootste en de grootste opvanglocatie in Zuid-Holland. En daar hebben hele goede afspraken over gemaakt. En daar worden 930 mensen op een goede en menswaardige manier opgevangen. Ook nog jonge asielzoekers. En natuurlijk

0: naar die toekomst te kijken. Hoeveel mensen wil je nou eigenlijk opvangen? Maar ik heb vanavond wel begrepen dat toch een overgrote meerderheid van de Raad ook gewoon zegt, wij moeten doorgaan met een rol die we als Wassenaar spelen in een goede en menswaardige opvang die past bij de matenschaal van Wassenaar.
1: Is uit

0: van Unity NL. Je hoorde Borreltje en Pascal Redeker met Badkamerkraan. Ja, waar je geen liedjes over kan maken. Zometeen naar het nieuws, meer muziek. Je hoort Cindy hier, Dit is wat ik doe. En Roy Donders met een B&B vol liefde.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Bij een kopstaartbotsing op de Leidse straatweg in Oegstgeest is gisteravond flinke schade ontstaan. Het ongeluk gebeurde bij de verkeerslichten op de kruising met de Warmonderweg. Een personenauto botste daarop zijn voorganger. Een rapid responder controleerde de inzittenden van beide voertuigen. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Beide auto's zijn weggesleept door een berger. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. In de polder bij Zoeterwoude is discussie ontstaan over werkzaamheden voor het warmtenet van Warmtelink. Op een bouwterrein loopt een man met een aangeleide hond rond om te voorkomen dat weidevogels daar gaan broeden. Warmtelink zegt dat dit nodig is om vertraging van het project te voorkomen. Via het warmtenet moeten uiteindelijk 120.000 huishoudens in Zuid-Holland verwarmd worden met restwarmte uit de Rotterdamse haven. De weidevogelgroep Zoeterwoude is kritisch en vindt dat de natuur onvoldoende wordt beschermd. De zaak ligt nu bij de Raad van State. En de gemeente Wassenaar staat op het punt te beginnen met de renovatie van Raadhuis de Pauw. Het monumentale pand wordt voor het eerst in 100 jaar grondig verbouwd. De werkzaamheden duren naar verwachting ruim 2,5 jaar. Tijdens de renovatie worden onder meer het interieur hersteld, installaties vernieuwd en het gebouw verduurzaamd. Medewerkers zijn inmiddels verhuisd naar tijdelijke locaties. Volgens wethouder Laurens van Doeveren was de renovatie hard nodig vanwege verschillende gebreken aan het gebouw. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Vrij veel bewolking, enkele buien, mogelijk met hagel of onweer. De zuidwestelijke wind is matig tot krachtig. Later westelijk en vanmiddag wordt het ongeveer 12 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Cindy, en dit is wat ik doe bij Unity NL. Goedemorgen, het is tijd om even te kijken naar de bekende jarige voor vandaag. Het is 13 mei 2026. Wie staan er op onze verjaardagskalender? Naast Charlotte Wessel staat er op Nederlands zangeres 39. Noorden Groot, Nederlands influencer, oftewel Queen of Jetlags, is 39 geworden. Nederlands baanwielrenster Marianne Vos is ook jarig 39. En het is de verjaardag van Robert Pattinson, de Britse acteur en muzikant, is 40 geworden. Ilse de Lange ook jarig 49. En het is de verjaardag van Arend Edel, hij is Nederlands cabaretier 61. Dennis Rodman, hij is basketbalspeler 65 geworden. En van het Songfestival van vroeger, Johnny Logan, kunnen bijna wel zeggen Mr. Songfestival. Hij is jarig in de week van het Songfestival. 72 is hij geworden. Herman Philipsen, Nederlands filosoof, 75. En Stevie Wonder is ook jarig. Ja, die is 76 geworden vandaag. En de laatste jarige die ik voor je heb is Imca Marina, 85 is ze. En we draaien er met Opgeblazen samen. Dit is Viva España.

0: vlucht.
1: Boevenpad van San Verstegen Lange, Frans, oude singletrack en Marlon met Praten is nieuwe muziek. Onze eigen Leidse Marlon. Denk dat hij een vocoder voor zijn verjaardag heeft gehad. Maar klinkt wel lekker hoor, Marlon. Praten hoorde je hier bij Unity NL. Ik ben er morgen weer. Of morgen niet. Morgen lekker dagje vrij vanwege Hemelvaart. Vrijdag ben ik er weer met een nieuwe

0: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
1: Met de sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
2: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Het NOS Journaal. Bij het geweld rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn gisteravond 3 mensen aangehouden. Man van 28 uit Huizen wordt verdacht van brandstichting. Daarnaast zijn 2 minderjarigen aangehouden. De ene komt uit Kortehoef en zou geweld hebben gebruikt tegen een journalist en tegen de politie. De andere minderjarige komt uit Amersfoort en zit vast voor het gooien van stenen en fakkels. Bij het protest ontstond gisteravond brand en hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Daarna greep de ME in. Het laboratorium van Clinical Diagnostics had vorig jaar de beveiliging niet in orde toen het werd gehackt. Dat concludeert de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die mee hadden gedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Volgens de inspectie voldeed het lab voor en tijdens de hack niet aan de regels. Het marineschip Zijne Majesteit Evertsen is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, maar het landde in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot daarna de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de Straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. 3 fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het pensioenfonds Zorg en Welzijn. 3 weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

melodie. De allermooiste symfonie wil ik geven. Op de bühne ben ik op mijn plek, niets is mij te gek.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De gemeenteraad van Wassenaar heeft gisteravond vooruitgeblikt op de opvang van asielzoekers na maart 2028. Aanleiding was een informatiebrief over het aflopen van de huidige afspraken met AZC Duinrel en de gevolgen van de spreidingswet. Reden voor politieke partij Hart voor Wassenaar om het onderwerp vast op de agenda te zetten. Nieuwe afspraken zijn er, aangezien het huidige college nog maar enkele weken te gaan heeft, niet gemaakt. De gemeente Leiden stelt volgende maand een tegemoetkoming beschikbaar voor inwoners die hun kat willen laten chippen en registreren. Met de regeling wil Leiden inwoners voorbereiden op de landelijke chip- en registratieplicht voor katten die vanaf volgend jaar ingaat. En in Oegstgeest zijn nieuwe inwoners aanstaande maandag welkom voor een kennismakingsavond. Dat gebeurt in het gemeentehuis. Er is een gratis informatiemarkt waar verschillende organisaties zich presenteren. En er is uitleg over de voorzieningen in het dorp. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vandaag wisselvallig. Regenachtige periodes worden afgewisseld met droge periodes. En ook de zon laat zich af en toe zien. De temperatuur loopt vandaag op tot 12 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Met de sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
1: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
2: Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in een week tijd ruim 200.000 vapes en meer dan 50.000 doosjes met nicotinezakjes in beslag genomen. De NVWA vond ze in 6 zeecontainers in Hoekse Waard en in een opslag in Noord-Brabant. Zowel de verkoop van vapes met een zoet smaakje als nicotinezakjes is verboden in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat 87% van de mensen die vapen hun producten via de zwarte markt kopen. RTL en Videoland hoeven Edwin de Roy van Zuiderwijn vooraf geen inzage te geven in het scenario van een nieuwe dramaserie over het Nederlandse Koningshuis. Dat heeft de rechter bepaald in een procedure die was gestart door de voormalige echtgenoot van prinses Margarita. De Roy van Zuiderwijn heeft geen vertrouwen in de manier waarop Videoland met de feiten omgaat. De rechter vindt de eis tot inzage voor uitzending een vorm van censuur. Normaal wordt pas achteraf beoordeeld of een uitzending onrechtmatig was. Ouders moeten kinderen zo laat mogelijk een mobieltje geven en sociale media pas toestaan als hun kind 16 is. Dat staat in een advies van de gemeente Arnhem, schoolbesturen, kinderopvangen en maatschappelijke organisaties aan ouders in Arnhem. Mobiele telefoons zijn al verboden in de klas, maar Arnhem wil een stap verder gaan en roept ouders op om ook buitenschool kinderen zo lang mogelijk geen smartphone te geven. Het is verslavend en geestdodend, zeggen de initiatiefnemers. Ook krijgen kinderen veel desinformatie te zien en is cyberpesten een groot probleem. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het weer vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Show.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Jeroen van Zelst. Griekse Nacht. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De gemeenteraad van Wassenaar heeft gisteravond vooruitgeblikt op de opvang van asielzoekers na maart 2028. Aanleiding was een informatiebrief over het aflopen van de huidige afspraken met AZC Duinrel en de gevolgen van de spreidingswet. Reden voor politieke partij Hart voor Wassenaar om het onderwerp vast op de agenda te zetten. Nieuwe afspraken zijn er, aangezien het huidige college nog maar enkele weken te gaan heeft, niet gemaakt. De gemeente Leiden stelt volgende maand een tegemoetkoming beschikbaar voor inwoners die hun kat willen laten chippen en registreren. Met de regeling wil Leiden inwoners voorbereiden op de landelijke chip- en registratieplicht voor katten die vanaf volgend jaar ingaat. En in Oegstgeest zijn nieuwe inwoners aanstaande maandag welkom voor een kennismakingsavond. Dat gebeurt in het gemeentehuis. Er is een gratis informatiemarkt waar verschillende organisaties zich presenteren. En er is uitleg over de voorzieningen in het dorp. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vandaag wisselvallig. Regenachtige periodes worden afgewisseld met droog.

0: droge periodes. En ook de zon laat zich af en toe zien. De temperatuur loopt vandaag op tot 12 graden.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een korte file op de A20 naar Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. En de vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Hovenkamp met het NOS Journaal. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, start de systemen sinds vanochtend in fases weer op. Volgens het bedrijf is daarvoor een tijdelijke stroomvoorziening in gebruik genomen. Door de brand in het datacentrum hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is volgens het datacentrum in volle gang. Maar 1 op de 5 Oekraïners in Nederland zegt nu terug te willen als dat kan. De meerderheid verwacht niet de komende 2 jaar weer naar huis te gaan, blijkt het onderzoek van de Rijksoverheid. Steeds meer Oekraïners zien voor zichzelf een toekomst in Nederland. Ruim 40% zegt ook niet terug te willen als het weer veilig is in Oekraïne. Dat percentage is een stuk hoger dan 2 jaar eerder, toen dezelfde mensen die vraag ook kregen. Safaripark Beekse Bergen is een groot deel van de dag dicht geweest na een ontsnapping van een cheetah. Een verzorger ontdekte ruim voor openingstijd dat de cheetah weg was uit zijn verblijf. Daarop werd besloten het park niet te openen voor bezoekers totdat het dier gevangen was. Dat lukte rond 1 uur. De cheetah was snel gevonden. Omdat hij in een bosachtig gebied zat, was het niet makkelijk om hem daar weg te krijgen. Volgens Beekse Bergen was er geen sprake van een onveilige situatie. Het park is inmiddels weer open. Het weer, stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door komen ook droge momenten voor met zon. Dan wordt het een graad of 12. Ook morgen vallen de buien en is het fris. Dan wordt het ook zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De gemeenteraad van Wassenaar heeft gisteravond vooruitgeblikt op de opvang van asielzoekers na maart 2028. Aanleiding was een informatiebrief over het aflopen van de huidige afspraken met AZC Duinrel en de gevolgen van de spreidingswet. Reden voor politieke partij Hart voor Wassenaar om het onderwerp vast op de agenda te zetten. Nieuwe afspraken zijn er, aangezien het huidige college nog maar enkele weken te gaan heeft, niet gemaakt. De gemeente Leiden stelt volgende maand een tegemoetkoming beschikbaar voor inwoners die hun kat willen laten chippen en registreren. Met de regeling wil Leiden inwoners voorbereiden op de landelijke chip- en registratieplicht voor katten die vanaf volgend jaar ingaat. En in Oegstgeest zijn nieuwe inwoners aanstaande maandag welkom voor een kennismakingsavond. Dat gebeurt in het gemeentehuis. Er is een gratis informatiemarkt waar verschillende organisaties zich presenteren. En er is uitleg over de voorzieningen in het dorp. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vandaag wisselvallig. Regenachtige periodes worden afgewisseld met droge periodes. En ook de zon laat zich af en toe zien. De temperatuur loopt vandaag op tot 12 graden.
2: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag heb je tussen Den Hoorn en Ypenburg 5 minuten vertraging door een ongeluk. De rechterreis ook is dicht. De A4 van Den Haag verder naar Amsterdam bij Bad Hoeverdorp. 5 minuten extra door werkzaamheden. Dan de A16 Breda-Rotterdam. Daar staat het even in beide richtingen stil bij de Van Brienoordbrug. De brug is even open geweest. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Met de sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
1: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
2: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Mogelijk heeft het iets te maken met senator Ronald de la Rosa, die zich in het senaatsgebouw in Manila schuilhoudt. Hij wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. Op verdenking van diezelfde misdaden werd de oud-president Duterte van de Filipijnen vorig jaar opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. Er komt een minimumleeftijd voor sekswerk. Nu mogen gemeenten de leeftijdsgrens nog zelf vaststellen, maar het kabinet wil een landelijk minimum van 21 jaar. Veel gemeenten kunnen 18-jarigen al werken in de seksbranche. Het plan stond al in het coalitieakkoord, maar verantwoordelijk minister Van Wil zegt er nu echt werk van te willen maken. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het weer er nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen de buien en ook dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 Rotterdam-Breda heb je voor knooppunt Ridderkerk een kwartier vertraging. A20 naar Gouda, bij Moordrecht 10 minuten extra. En bij A44 van Amsterdam naar Den Haag ben je tussen Warmond en Oegstgeest 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Politieke partijen Progressief Zoeterwoude, VVD Zoeterwoude en Zoeterwoude Zelfstandig Vooruit zijn eruit. Op 21 mei presenteren ze hun coalitieakkoord aan de gemeenteraad. Na goedkeuring kan dan het nieuwe college worden geïnstalleerd. Het coalitieakkoord bevat de ambities van de coalitie in de komende periode en heeft als titel Samenbouwen aan een toekomstbestendig Zoeterwoude. De ChristenUnie trekt aan de bel bij de gemeente Leiden over de dak- en thuisloze opvang in de stad. Die zit namelijk vol. De partij vreest dat er, net als eerder, mensen noodgedwongen in tentjes moeten slapen omdat er binnen geen plek meer voor hen is. De partij roept de gemeente op om dit te voorkomen. En de kerstverse voorzitter van de dierenambulance en het vogelasielregio Leiden is pas 4 dagen in functie, maar hij laat nu al van zich horen. Hij waarschuwt de gemeente in de regio dat de financiële situatie slecht is.

0: dat hij vindt dat er extra geld moet komen voor de dienst. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en hierdoor koelt het maar weinig af. Het kwik blijft staan op 7 graden. Uit die bewolking valt wel wat regen. Het blijft regenen tot morgenmiddag. Daarna laat de zon zich zien. De temperatuur loopt morgen op tot 12 graden.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land is het al druk op de weg. De meeste files hebben zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Een paar uitzonderingen. De A4 om te beginnen. Amsterdam richting Rotterdam. Bij Delft 8 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. De A16 Rotterdam-Breda. Voor knooppunt Ridderkerk bijna een kwartier oponthoud. En de A20 Hoefnolland-Gouda. Voor Moordrecht ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeers.

0: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
1: Met de sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
2: Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dan dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Senator Ronald de la Rosa houdt zich daar schuil in zijn werkkamer. Politie wil hem een arrestatiebevel overhandigen. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. De schoten zouden zijn gelost door zijn beveiligingsmensen. Oud-president Duterte van de Filipijnen werd vorig jaar op basis van dezelfde misdaden opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. De Nederlandse online bank Bunk wil ook uitbreiden naar Zuid-Amerika. Er is een aanvraag gedaan voor een bankvergunning voor Mexico. Bunk noemt dat een logische stap, omdat het land een belangrijke schakel is tussen Noord- en Zuid-Amerika. Sinds eind vorig jaar heeft de bank een vergunning waardoor consumenten in de VS kunnen beleggen bij Bunk. De aanvraag voor andere bankzaken loopt daar nog. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. Het weer dan nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken de stevige buien over met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen er buien en dan wordt het opnieuw een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Roelevarensveen 10 minuten vertraging. En de A4 naar Rotterdam vanuit Den Haag voor de keteltunnel een kwartier extra. A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Ridderkerk doe je er ook een kwartier langer over. De A20 naar Gouda bij Moordrecht is het op onthoud 10 minuten. De N201 van Hoofddorp naar Uithoorn tussen de A4 en Schiphol-Oost 10 minuten vertraging. En op de N211 vanuit Hoek van Holland naar Den Haag-Zuid heb je voor de aansluiting met de A4 ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: ga niet komen, man. Ik ga hem echt niet horen.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Politieke partijen Progressief Zoeterwoude, VVD Zoeterwoude en Zoeterwoude Zelfstandig Vooruit zijn eruit. Op 21 mei presenteren ze hun coalitieakkoord aan de gemeenteraad. Na goedkeuring kan dan het nieuwe college worden geïnstalleerd. Het coalitieakkoord bevat de ambities van de coalitie in de komende periode en heeft als titel Samenbouwen aan een toekomstbestendig Zoeterwoude. De ChristenUnie trekt aan de bel bij de gemeente Leiden over de dak- en thuisloze opvang in de stad. Die zit namelijk vol. De partij vreest dat er, net als eerder, mensen noodgedwongen in tentjes moeten slapen omdat er binnen geen plek meer voor hen is. De partij roept de gemeente op om dit te voorkomen. En de kerstverse voorzitter van de dierenambulance en het vogelasielregio Leiden is pas 4 dagen in functie, maar hij laat nu al van zich horen. Hij waarschuwt de gemeente in de regio dat de financiële situatie slecht is en dat hij vindt dat er extra geld moet komen voor de dienst. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en hierdoor koelt het maar weinig af. Het kwik blijft staan op 7 graden. Uit die bewolking valt wel wat regen. Het blijft regenen tot morgenmiddag. Daarna laat de zon zich zien. De temperatuur loopt morgen op tot 12 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag heb je tussen de knooppunten Benelux en Ketelplein nu 5 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. De A4 richting Amsterdam voor Batuverdorp 5 minuten vertraging. De weg is daar dicht vanwege werkzaamheden. Wordt omgeleid via de A9 of de A5. Op de A4 richting Amsterdam, richting Rotterdam moet ik zeggen, voor de Keteltunnel een kwartier extra. En de A12 naar Den Haag tussen Bleiswijk en Nooddorp doe je er 20 minuten langer over. A16 van Rotterdam naar Breda, ook 20 minuten vertraging tussen het Terbrechtseplein en Ridderkerk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag al waarschijnlijk langere tijd dood in zijn huis. Vermoedelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdachts hebben gezien rond zijn huis aan de Lijnbaanstraat in Amsterdam. Een deel van de huizenbezitters dreigt de hypotheekrenteaftrek kwijt te raken. Ambtenaren van het ministerie van Financiën waarschuwen dat chaos gaat ontstaan als het kabinet nu niets doet. Over 5 jaar mag een grote groep Nederlanders de hypotheekrente niet meer aftrekken voor de belasting. Wie dat precies zijn, weet niemand. Er is geen instantie die dat bijhoudt. De chocoladerepen van Milka, die in Duitsland kleiner, maar wel duurder zijn gemaakt, hadden nooit mogen worden verkocht. Dat oordeelt een Duitse rechter die de actie misleidend noemt. De verpakking van de repen was niet aangepast, waardoor klanten de verandering niet opmerkten. De Duitse Consumentenbond was een zaak begonnen na veel klachten over de zogeheten krimpflatie. De rechter zegt dat het oude product eerst 4 maanden van de markt had moeten worden gehaald. Milka kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Bondscoach Ronald Koeman neemt niet 1, maar 3 dagen de tijd voor de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Op 25, 26 en 27 mei kunnen zij zich tijdens een trainingsstage bewijzen, waarna Koeman de definitieve selectie voor het WK bekendmaakt. Op 4 juni vertrekt Oranje naar Amerika en de eerste WK-wedstrijd is dan op 14 juni in Dallas tegen Japan. Het weer vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen overdag eerst buien, in de middag wat droger en af en toe zon. En het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is Dennis Mooij van de ANWB.
3: In de regio rijdt het vooral langzaam op de A4 en de A16. Vanuit Amsterdam naar Den Haag over de A4 doe je er 20 minuten langer over tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade. Komt er een vrachtwagen met pech. En diezelfde A4, maar dan verder in de richting van Rotterdam, tussen de knooppunten Hofvliet en Ketelplein, heb je 3 kwartier vertraging. Dan de A16 vanuit Breda naar Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienen Noordbrug. Een 30 minuten vertraging door een auto met pech. En de andere kant op tussen de Van Brienen Noordbrug en Dordrecht Centrum doe je er 25 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom! Ik zou zeggen sterkte als je in de file staat. Het is de middagshow van Unity NL met Maxime Vroger in de studio en nu Monique Smit op 1 been.

0: De beste muziek van Eigen Bodem, Unity NL met Op één been van Monique Smit. Ja, het is woensdag, voelt een beetje aan als een vrijdag, morgen hemelvaartsdag. Dat betekent dat heel veel mensen lekker vrij zijn. Betekent ook weer dat het druk op de weg is, dus sta jij in de file. Nou, heel veel sterkte. In ieder geval tijd om ze lekker mee te gaan zingen. De beste muziek van Eigen Bodem. En in de studio, Maxime Vroger.
1: Leuk. Leuk om hier te zijn.
0: Hoe is het?
1: Ja, goed vriend. Met jou ook?
0: Ja, met mij gaat het ook lekker.
1: Goed zo.
0: Hoe was jouw werkdag vandaag? Heb je een drukke dag gehad of zeg je, nou eigenlijk was het wel relaxed?
1: Ja, was wel oké. Ik ben net bij Marco den Hollander geweest in de studio, ook de radio. En nu heel gezellig hier natuurlijk. En dan vanavond mag ik naar Gemert.
0: Oké, en wat is daar vanavond in Brabant in Gemert
1: daar
0: te doen?
1: Daar is een feestje aan de gang. En daar mag ik een optreden verzorgen, dus leuk.
0: Jij mag dat even een beetje op gaan fleuren.
1: Ja, dat hoop ik wel.
0: Nou, ik begreep
1: sowieso. Ik ga daar in ieder geval mijn best voor doen.
0: Je hebt een druk weekend voor de boeg.
1: Ja, ik mag heel veel naar Den Bosch en omstreken dit weekend. Maar er staan er 6 in, geloof ik.
0: Lekker. Is dat een beetje standaard dat je merkt van het is echt wel gewoon steeds drukker geworden. En ieder weekend steeds grotere, mooiere optredens?
1: Ja, gelukkig wel. Er staan er echt wel veel in. Ik ben heel, heel dankbaar daarvoor. Mijn agenda loopt lekker door. En er komen ook dit weekend komen er weer mooie dingen aan. En dan zien wij in die app zien we hoeveel. Maar het is allemaal voor 2500 zag ik staan. En 1250 mensen. En echt wel serieuze dingen.
0: Ja, dat zijn de grotere podia.
1: Ja, leuk.
0: Zeg jij, dat is ook wel echt iets waar ik zelf van hou. Hoe groter, hoe beter. Of zeg je een mooie villa en dan gewoon een klein intiem feestje is ook heel tof om te doen.
1: Ik vind het allebei leuk. Ik heb kijk, de kleine dingen. Ik heb natuurlijk ook veel in Bollejan op mogen treden.
0: Ja.
1: En daar is het allemaal wat kleiner en voor wat minder mensen. En de grote podia, de arena blijft toch natuurlijk wel. Dat is wel voor mij echt een bizar ding dat ik daar überhaupt heb mogen staan.
0: Ja, daar heb je inderdaad een paar keer mogen staan. Ja. Wint dat of zeg je, dat wint eigenlijk nooit als je op moet daar?
1: Nee. Want daar staat 70.000 man binnen. Hè? Dus
0: wauw.
1: Dat heb ik natuurlijk vol gas aan Pa te danken. Alleen als je daar staat en je moment mag pakken, dat is wel echt iets bijzonders als artiest zijn.
0: Gewoon shinen. Maar heb je door dat er zoveel mensen zitten? Of zie je echt een paar rijen en daarna dan heb je eigenlijk gewoon geen idee, maar weet je wel dat het er zit?
1: De eerste 2 zinnen van een liedje denk je, ho, wat gebeurt er allemaal?
0: Ja.
1: En daarna verdwijnt dat en ben je eigenlijk gewoon vol gas aan het genieten.
0: Hey, hoe vaak geeft jouw vader, René in dit geval, de tips van dit moet je doen, dat moet je doen? Of zegt hij gewoon, oké, Maxime, je staat op eigen benen, je moet zelf de keuzes maken en jij bepaalt gewoon wat er gebeurt?
1: Beide. Hij probeert me te behoeden voor valkuilen.
0: Ja.
1: Alleen hij laat me ook vrij om mijn eigen weg te ontdekken. Alleen er zijn gewoon heel veel dingen ook met het maken van contracten of dat soort dingen waar hij dan echt wel meekijkt. Omdat hij het gewoon al zoveel jaren doet, weet je wel.
0: Doorgewinterd.
1: Precies. En ook bijvoorbeeld trek even een netjes jasje aan. Of zorg dat je overhemd gestreken is. Of dat soort dingen. Dat vindt hij altijd wel echt super belangrijk. Dus daar luister ik dan ook wel netjes naar.
0: Ja.
1: Alleen op het podium is mijn show.
0: En wat is dan de gouden tip die hij ooit jou heeft meegegeven? En waar je dan regelmatig misschien wel tijdens een optreden aan terugdenkt?
1: Eigenlijk is het altijd wees netjes, respectvol en zorg dat je op tijd bent. Dat is echt wel het belangrijkste. En op het podium gewoon genieten. Geniet gewoon van wat je aan het doen bent. En dat zien de mensen, weet je wel.
0: Als dat is ook zo.
1: Als ze zien dat je geniet, dan krijgen ze ook uiteindelijk wel mee.
0: Gewoon los dat feestje maken.
1: Precies.
0: Hey, nou heb jij natuurlijk eind 2024 echt de liefde, dat bekende liedje van Martin Morero in een nieuw jasje gestoken.
1: Ja.
0: En dat is wel succesvol geweest.
1: Ja, dat heeft veel gedaan voor mij. Dus daar ben ik ontzettend blij mee. En ook heel dankbaar hoe dat uiteindelijk is gegaan. Want ik had het als idee om gewoon een cover te maken van Echte Liefde.
0: Ja.
1: En ik dacht, ik breng dat gewoon, ik zing dat gewoon op feestje. En ik breng dat wel een keer met band, breng ik dat uit.
0: Kijken wel wat er gebeurt.
1: En dan zie ik het wel. En toen heeft wel echt Pa, om daarop terug te komen, heeft hij daarop ingehaakt van, nee, dan gaan we dat à la Martin Morero's. Nee, pik, dan gaan we dat even anders doen.
0: Ja, maar hoe tof is dat?
1: En toen, dat het zo is gelopen, heb ik nooit zo durven dromen. Want ik ben ook niet degene die dan Peter Paul Muller, de acteur van de Martin Morero's, die dat zomaar durft te vragen. Daar ben ik echt veel te... Dat, ja.
0: Heeft hij wel gereageerd trouwens op het liedje?
1: Absoluut. Hij zit ook in de clip.
0: Ja. Maar wat vond hij, zeg maar, toen hij hoorde dat je dat ging doen, dat je dacht van, hé, maar wacht eventjes.
1: Ja, hij vond het echt te gek. En daar, dat... Weet je, dat is zo'n mooi compliment. En hij zegt ook, je zingt het echt fantastisch. En ja, daardoor wilde hij ook meewerken in de clip. En ja, ik ben zo ontzettend trots dat dat zo gegaan is, zeg maar.
0: En hoe vaak word jij nou vergeleken met Martin Moreira? Of dat ze denken, ben jij het? Gebeurt het?
1: Nee, dat valt wel mee. Okay. Alleen het liedje, ja, dat vinden mensen echt wel leuk. En dan heb je natuurlijk heel veel mensen die nog steeds liever het origineel luisteren. Wat ik ook begrijp. Alleen toch ook wel heel veel mensen die mij van dat liedje herkennen.
0: Nou ja, heel eerlijk. Het is gewoon een ultieme guilty pleasure, toch dit?
1: Ja, ik vind het te gek.
0: Zometeen hier de singletrack op naam van Jeroen van Zeelst. Eerst hoor je Maxime Vroger bij Unity NL. Dit is Echte Liefde.

0: gedaan met die snaarsnoet. Maar niet eens wat echte liefde is, man.
1: Yeah. Je zingt ze mee.
2: Je zingt ze mee.
1: Unity NL. Unity NL. Dit is deze week de Unity NL single track. Jeroen van Zelst. Griekse Nacht. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: Deze week de singletrack op de radio bij Unity NL. Griekse Nacht van Jeroen van Zelst. En daarvoor Echte Liefde van Maxime Vroger. Is dit een beetje de opening, zeg maar, van jouw show? Als jij een half uur ergens moet zingen?
1: Ja, precies zo. Ik ga er vanavond weer mee beginnen. Dus dan weten ze dat alvast. Nee, ik begin vaak met Echte Liefde.
0: Is toch een lekkere binnenkomer.
1: Ja, absoluut.
0: En dat je dan meteen weet van oké, dat publiek dat zingt het allemaal mee. Het is meteen los en gaan.
1: Ja, het is best wel een apart gevoel. Want het is officieel natuurlijk helemaal niet mijn hit. Alleen het is wel lekker om een liedje die je zelf hebt uitgebracht. Dat iedereen dat meezingt.
0: Ja. Dus dat weet je wat het is? Fijn. Aan de ene kant zeg je het is niet mijn hit. Maar Peter Paul Muller, Martin Moreiro. Die staat eigenlijk nooit op evenementen te zingen.
1: Nee. Alleen hij heeft laatst wat mooie dingen gedaan. Alleen, het werkt voor mij ontzettend goed. En,
0: gewoon een goede plaat.
1: Dat is het.
0: Ja. Hoe ziet verder eigenlijk een half uur Maxime Vroger eruit op het podium? Wat komt er allemaal voorbij?
1: Ik doe sowieso mijn eigen liedjes natuurlijk. Ik heb met Donnie een mooie plaat mogen maken. Ik heb met Billy Dansen een mooie plaat mogen maken. Dus die doe ik. Ik doe Wat van Pa. Heb ik een mooie medley staan. Eigenlijk van alles.
0: En wat is dan jouw favoriet van René?
1: Oeh, vind ik moeilijk.
0: Een liedje waarvan jij zegt, als ik die weer hoor, dan gaat de radio echt harder?
1: Nou, wat ik merk, en kijk, ik heb niet echt één specifieke favoriete van pa, want ik ben... Dat is heel raar om te zeggen, omdat mijn vader is, maar ik ben gewoon wel ontzettend fan van de muziek die hij gemaakt heeft. Dus niet één specifiek liedje. Alleen ik weet dat Nobody Else, dat is... die zit wel in de top 3, zeg maar. En daar sluit ik altijd mee af.
0: Ja.
1: En dat, ja, wat er dan gebeurt is echt bizar. En
0: dat maar dat is tijdloos.
1: Ja, maar dat vind ik zo mooi, weet je wel. En dat is ook de discussie die ik altijd met hem heb. Want hij is wel heel erg van altijd een beetje bemoeierig. Maar wel zegt hij, Max, zorg nou dat je tijdloze muziek maakt. Zodat als je een keer tegen een hit aanloopt die tijdloos is. Dat mensen dat over 20 jaar nog steeds leuk vinden om te horen. En ja, dat is moeilijk. Dat is een moeilijke discussie. Alleen, het zijn liedjes, ja, ze zijn tijdloos. En ik vind het mooi, want jong en oud zingt het nog steeds allemaal mee.
0: En uiteindelijk ook gewoon je eigen gevoel volgen natuurlijk. Met het maken van eigen platen. Zeker. Waarvan je zelf zegt, ja, daar voel ik wat in. En dat past ook echt bij mij.
1: Zeker. En ik blijf ook, in dat opzicht ben ik een echte Vroger. Ik blijf ook altijd wel stug mijn mening doordrukken.
0: Ja, maar het is belangrijk.
1: Ja.
0: Aan de ene kant
1: de
0: eigenwijs, aan de andere kant ook wel. Het moet helemaal perfect zijn.
1: Ja, perfect is het nooit, denk ik. Er zijn altijd wel dingen dat ik dan terughoor dat ik denk, oeh, had ik die noot misschien op een andere manier moeten zingen? Of weet je wel. Maar ik, ja, als het eruit gaat en ik het uitbreng, dan ben ik wel super trots op het eindresultaat. Ja,
0: gewoon ieder liedje weer een uitdaging.
1: Zeker. Het blijft altijd spannend.
0: Ja, natuurlijk.
1: Vind ik.
0: Ja. Ja, maar er komt heel veel muziek uit.
1: Dat is het.
0: Dus ja, je moet, de lat ligt hoog. En je moet voor jezelf eigenlijk jezelf iedere keer weer opnieuw uitvinden.
1: Zeker.
0: Ja, Dit is Liefde. Die plaat is een paar weken geleden uitgekomen.
1: Ja.
0: Wat zijn de reacties en wat is het thema? Waar zing je over?
1: Ja, ik denk dat de titel het wel flink weggeeft natuurlijk. Het is een lekker positief feel-good liedje. Het gaat over liefde. En dat mag voor je vriendin, voor je vriend, voor je hond, je kat, eigenlijk alles zijn. Alleen, liefde op het eerste gezicht. Het is,
0: is dit dan zeg maar een beetje voor jouw vriendin en ook voor die kleine die momenteel in Spanje zit, hoorde ik?
1: Ja, absoluut. Nee, zeker.
0: Het liedje is te streamen, het is te downloaden en nu te horen tijdens de middagshow van Unity NL. Dit is Liefde, de nieuwste van Maxime Vroger.

0: Zoals jij. En dit is Liefde, de nieuwste van Maxime Vroger. Die hoorde je bij Unity NL. Lekkere plaats. En zeg jij, in dit genre blijven we eigenlijk ook gewoon doorgaan?
1: Ja, voor nu zijn we wel heel veel aan het werk in dit genre. Absoluut.
0: Want wie zijn de mensen die nu om jou zitten? Wie maken er deel uit van team Maxime Vroger?
1: Billy Dans, sowieso. Als voorloper eigenlijk wel. Billy heb ik heel veel aan te danken. Eigenlijk alle liedjes is hij wel betrokken bij. En Bill is ook een van de eerste die in mij geloofde ook. En die zei gewoon, los van je achternaam, vind ik je ook gewoon een hele goede zanger. En dat is waar ik in geloof. Dus dat is. En ja, Bill is inmiddels een van mijn beste vrienden.
0: Is wel een
1: dik
0: compliment.
1: Ja, absoluut.
0: Maar
1: absoluut.
0: Betekent dat jij bijvoorbeeld ook wel eens een avond met hem de kroeg in kan duiken zonder het over muziek te hebben en eventjes even wat anders te doen? Of?
1: Ja, maar over eigen projecten wel. Maar het gaat wel altijd over muziek.
0: Ja.
1: Want hij ademt ook muziek. En ik ben erin grootgebracht en heb het ook natuurlijk. En
0: is muziek ook het mooiste?
1: Vind ik wel. Het is lief en leed. En je draagt het altijd bij je. En je hebt ook muziek voor elke situatie, weet je wel. Dus dat maakt het mooi. Wij kunnen regelmatig, of tenminste, helaas is dat nu door de drukke agenda's niet meer regelmatig, maar wij kunnen wel hele leuke avonden hebben.
0: Ja, maar hoe gaat dat dan als er een liedje gemaakt moet worden? Komt hij naar jou toe? Geeft hij dan een belletje en zegt hij, kom even naar de studio? Of hoe werkt dat?
1: Ja, dat verschilt. Dat verschilt. En dat ligt echt aan de sfeer en het gevoel. En we werken veel bij mij, we werken veel bij hem. En zondag belt hij me dan weer op. En dan zegt hij, ja, ik heb vannacht even voor jou gezeten. Want ik had een wereldidee. En dan stuurt hij dat in één keer en dan is het ook echt gek. En dan probeer ik het altijd nog wel een beetje mijn kant op te schaven. Alleen, dat is ontzettend fijn samenwerken. En dan heb ik John Deerne ook wel een van de allerbeste producers van Nederland. Wat een eer is om daarmee te werken. Maar ook al 100 jaar een vriend van de familie. Dus, en een pa die dan een beetje over de schouder meekijkt. Maar het is wel allemaal wel een beetje het familiegevoel.
0: Uiteindelijk gewoon een topteam om je heen.
1: Ja, ik ben heel dankbaar dat die mensen met mij willen werken. Absoluut.
0: Maar jij zegt, aan een liedje moet dan altijd een beetje geschaafd worden. Het moet een beetje klinken zoals ik dat dan wil. Wat is dan een bepaald instrument of een bepaald iets dat in een liedje moet zitten waarvan jij zegt, als je dit gaat horen, dan is het meteen Maxime Vroger.
1: Nou, ik heb bij de laatste twee heb ik heel erg met live instrument. Dus echt in laten spelen. Live drums vind ik heel erg vet.
0: Mm-hmm.
1: Want dat klapt er gewoon lekker in. En toevallig op de laatste twee platen, heel veel blazers staan erop.
0: Het moet gewoon knallen.
1: Het moet gewoon lekker live klinken en te gek. En als je ze live doet ook. Ik heb met Koningsdag had ik een te gekke show met Mickey Visser en band. En dan, als je dan je eigen liedjes hoort live gespeeld door zo'n band, dan denk je,
0: dit is te gek. Hoe vet is dat?
1: Ja, dat was te gek.
0: Moet je altijd denken, als je op het podium staat en je staat daar als tape act, alsof de Mickey Visser band achter je staat.
1: Ja, zeker. Ja, dat zou wel te gek zijn. Dus Mickey, als je luistert, kom even helpen. Nee, maar dat is natuurlijk zo'n eer om met dat soort gasten, die spelen met de grootste artiesten. En als je er dan af en toe voor mag staan, dan is dat een eer en echt te gek. Dus.
0: Maar is het dan ook een grote droom om ooit een keertje een soort van theatertour of een soort van clubtour te doen?
1: Zeker.
0: Met de Mickey Visser Band samen?
1: Ja, nee, absoluut. En überhaupt gewoon een live show ooit een keer te mogen doen, zou ik echt te gek vinden. Echt te gek.
0: Nou, heb je met Billy in 2024 een liedje uitgebracht?
1: Ja.
0: Ik slaap in de kroeg.
1: Ja. Ja.
0: Wie is de grootste kroegtijger van jullie twee?
1: Ik denk inmiddels Billy, want die heeft nog geen kind.
0: Ja, die woont bijna in de kroeg, hè?
1: Nou ja, dat niet. Hij is echt heel veel aan het werk altijd. Maar hij woont wel om de hoek bij een hele kroegje. En daar is hij wel regelmatig, ja.
0: Is altijd weer gevaarlijk.
1: Ja.
0: Maxime Vroger en Billy Dans. Ik slaap in de kroeg.
2: Waar blijf je?

0: badkamerkraan. De nieuwste van Pascal Redeker, die hoorde je bij Unity NL. En de platen van Maxime samen met Billy Dans. Ik slaap in de kroeg, het duet samen. Ja. Zeg jij, er gaat nog wel meerdere keren een samenwerking aankomen of één keer en daarna is het klaar?
1: Nee, ik denk, ik ben met Bill sowieso zoveel bezig dat we... We zijn er sowieso al mee bezig om een soort Ik slaap in de kroeg 2.0 te maken, maar ja, dan met een ander onderwerp. Alleen, ja, er komen hele leuke dingen aan, absoluut.
0: Want dit jaar, hoeveel platen verwacht jij nog dat er echt als release uit gaan komen?
1: Ik denk nog wel 2 dit jaar.
0: Oké. Okay. Ja. Even lekker knallen.
1: Ja, ja, even gas geven nog.
0: Ja. Is het ook belangrijk om zeg maar gewoon constant bezig te zijn? Om constant, zeker met die social media, actief te zijn? Ja. En te laten zien dat je ook echt onderweg bent en zo?
1: Zeker, zeker. Ik ben alleen, ik word wel echt wekelijks op mijn vingers getikt... Dat ik niet actief genoeg ben op social media.
0: Oh jee.
1: Ik probeer echt wel dingen te posten en zo. Maar ik ben, ik ben er heel onhandig mee en ik heb ook heel veel mensen om me heen die dat wel heel goed kunnen. Mijn vriendin kan dat bijvoorbeeld waanzinnig en niet, dan post ik weer iets wat onscherp is of weet ik veel wat.
0: Stom, hè? Maar is het niet ook gewoon dat je heel vaak het vergeten dat je denkt, ai, had ik even moeten filmen of dit had ik vast moeten leggen en dan zit je alweer in de auto en dat je denkt, jammer.
1: Dat is het, weet je wel. Ook Koningsdag en Koningsnacht heb ik dan mega veel optredens gedaan, ook hele leuke en daar post ik dan eigenlijk maar één ding van en... Ja, dan ben je nog op 8 andere plekken geweest. En dat zie je dan te weinig. En dat moet vanuit boekingskantoor vinden ze dat leuk natuurlijk. Dat je laat zien dat je veel onderweg bent. Ja. En dat je veel geboekt wordt. En vanuit het label vinden ze het leuk dat ik die muziek constant promoot. Alleen, ja, ik ben er gewoon een beetje onhandig in.
0: En wat is nou voor jou het belangrijkste? Is dat Insta? Is dat Snapchat? Of zeg je dan toch TikTok?
1: Ik denk dat vandaag de dag TikTok heel belangrijk is. Want daar ontstaan ook wel echt dingen die viraal gaan. Ik ben alleen van de Instagram-generatie.
0: Ja.
1: En Snapchat heb ik sowieso niet eigenlijk.
0: Hij is weer voor jonger volgens mij.
1: Ja, en ik zeg altijd... Het liefste koop ik morgen zo'n oude Nokia 6310 met bellen en sms. Want ik ben er gewoon en onhandig mee en... niet goed in.
0: Ja, maar vind je het ook een belasting? Dat je eigenlijk constant moet kijken, wat doet de concurrentie? Wat doen mijn collega vrienden? En dat je constant ermee bezig bent? Of zeg je, ik vind het ook wel leuk?
1: Ik vind het leuk. Ik vind het leuk. En ik vind het ook leuk om naar collega's te kijken. En ik vind ook dat het erbij hoort, weet je wel. Dus ja. Je moet het gewoon doen.
0: En wie moeten we dan echt goed in de gaten houden? Welke artiest is er eentje die nog niet heel bekend is, maar wel echt upcoming is?
1: Ik vind Menno Abe vind ik mega goed.
0: Ja, goede zanger.
1: Ja, echt een hele goede zanger. Dat heb ik toevallig net ook goed. Maar ik vind Menno zingt ook bij Bolle Jan. Net als Justin altijd gedaan heeft. Inmiddels heeft hij daar geen ruimte meer voor in zijn
0: agenda. Ja, die agenda is geëxplodeerd.
1: Na Cheerio natuurlijk. Maar dat gun je die jongens. Maar dat, ja... En nogmaals, je maakt muziek voor de mensen dat ze het leuk vinden. En een hit zou het gek zijn. Maar ik denk dat iedereen daar stiekem toch wel een beetje van droomt.
0: Ja, natuurlijk.
1: Dat je daarvoor werkt. Maar dat is iemand die ik het ontzettend gun. En iemand die daar boven zit, waar ik veel mee heb mogen werken. En ik ben ook 2 keer in zijn show uitgenodigd. Maar die daar alweer een level boven zit. Maar net tegen het echte grote succes aanhikt, is Guido van der Graaf.
0: Ja, dat is ongekend. Ja, ik heb jou toen gezien in het Circus Theater. Klopt. Een paar maanden geleden.
1: Ja, dat was te gek. En daarna heb ik nog met hem mogen staan in de Escape in Amsterdam. Was ook te gek.
0: Mm-hmm.
1: Maar echt, die verdient dat om... Maar ik denk dat hij er dicht tegenaan zit. Maar dat is zo'n ongelooflijk goede zanger. Dat is niet
0: gaat hij verder komen? Want over een paar maanden doet hij natuurlijk AFAS in Amsterdam.
1: Ja. Hij maakt steeds stappen. En ik denk hele goede stappen.
0: Ja.
1: En er zit ook een goed team achter. En ja, met Tino is dat natuurlijk mega gelukt daar. En nee, ik gun het Guido ook van harte. Echt, naast dat het een waanzinnige zanger is, ook een hele lieve gozer. En,
0: dat is het. Harde werker.
1: Mega.
0: En iemand die ook al, volgens mij is die begonnen in 2008, 2009 met zingen.
1: Dat denk ik ook, ja.
0: Dus echt al lang onderweg. En in één keer zie je dat het zijn vruchten af gaat werpen.
1: Ja. Nee, absoluut. Maar kijk, weet je, iedereen die er hard voor werkt en naar een doel toe werkt, daar... Die gun ik het in principe. Weet je, je moet het elkaar ook gunnen.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ik vind dat het onderling, net zoals jij mij gunt dat ik hier vandaag mag zitten. Weet je, dat vind ik super lief. En dat soort dingen moet je waarderen. En, ja.
0: Nou zijn er heel veel artiesten die hebben met hem een duet mogen maken. Jij staat inmiddels ook al een tijdje op dat lijstje. Ik heb het over Donnie.
1: Ja.
0: Samen met Lassa.
1: Dat was eigenlijk gewoon, daar heb ik echt gewoon, om het plat te zeggen, scheidmazzel mee gehad.
0: Is toch lekker?
1: Ja, nee, absoluut. En het mooie was, het was natuurlijk na Bon gepakt. Maar Bon gepakt hoef ik niet te vertellen dat dat wel redelijk gelukt is, die plaat.
0: Zeker.
1: En het leuke is, iedereen denkt, oh, dat heeft René geregeld. Maar Donnie kwam naar mij toe met deze plaat.
0: En toen dacht
1: en
0: jij?
1: En hij zegt, ik heb een liedje liggen en ik hoor jou daar wel op. En zou je dat leuk vinden? Ik zeg, maat, tuurlijk. Dat is een van mijn grootste wensen. En toen heb ik dat mogen doen, Flirt.
0: Ja, is toch super gaaf. Met Lassa samen. En ja, die hoor je nu bij Unity NL.

0: Chelsea Verbrugge, Gouden Lach, zijn nieuwste. En daarvoor Flirt van Maxime Vroger, Lassa en Donny. En die hoorde je bij Unity NL. Hey, nou ben ik wel even benieuwd. Op tv, jullie zijn regelmatig met de campers op pad geweest. Volgens mij Duitsland afgelopen jaar. Jullie zijn in Engeland geweest een paar keer.
1: Ja, we zijn het eerste jaar naar Engeland geweest. Toen dacht pa voor de zekerheid, dat vonden ze zo leuk. We gaan weer terug naar Engeland.
0: Ja.
1: Toen naar Duitsland vorig jaar. Alleen nu blijven we thuis.
0: Ja. In de zin van, er komt geen vervolg meer of blijven we in Nederland?
1: Ja, we gaan volgende maand beginnen met filmen. En we worden per gezinnetje, maar ook samen, worden we gewoon gevolgd naar het einde van het jaar.
0: Oké.
1: En pa is natuurlijk met een heel groot duettenalbum bezig. Dus daar zal veel van voorbij komen. En er komen nog heel veel leuke dingen aan. Dus,
0: Hey, super tof. Binnenkort is veel camera's ook met jou mee. En wanneer gaan we dat dan te zien krijgen?
1: Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik denk of het einde van het jaar of begin volgend jaar. Maar dat pin me daar niet op vast. Dat laat ik je nog weten.
0: Wordt het dan ook echt een beetje zo van, we gaan nu naar het huis van Maxime toe. En Danny is on the road en René is dit aan het doen. Dus dat je echt een soort van soap krijgt. En dat je dus echt een inkijkje krijgt in jullie levens.
1: Ja, dat wordt het wel veel meer, ja.
0: Ja, is wel tof.
1: Dat is ook wel leuk. En het is voor mij natuurlijk te gek, omdat ik ook mijn eigen muziek wat meer naar voren kan brengen en laten horen. En ook laten zien waar wij allemaal druk mee bezig zijn. Dus,
0: ze mogen ook echt alles filmen? Of zijn er bepaalde dingen die je ook misschien wel voor de social media afgeschermd houdt?
1: Ja, en natuurlijk voor de veiligheid bij alle huizen en zo zullen ze daar ook wel goed rekening mee houden.
0: Ja.
1: Maar er wordt wel heel veel gefilmd, ja.
0: Ja, wel tof allemaal.
1: Ja, zeker.
0: We gaan het in de gaten houden hier bij Unity NL. En mochten nou de luisteraars jou willen gaan volgen en dat nog niet doen, waar ben jij, mocht je eraan denken, actief op?
1: Op social media.
0: Uiteraard.
1: Op Instagram en TikTok, maar gewoon Maxime Vroger. Dus dan vind je me snel genoeg.
0: En dan vanavond 9 uur showtime in Gemert.
1: Ja.
0: Ik wens jou heel veel plezier.
1: Super lief, dankjewel.
0: Ga ik er nog eentje voor je draaien?
1: Dankjewel dat ik langs mag komen.
0: Ik vond het weer gezellig. Ja, leuk om eventjes bijgebabbeld te hebben en door Ruby de groetjes.
1: Doe ik absoluut.
0: Ga ik er nog eentje van je draaien, alleen van jou zijn?
1: Ja, is goed. Ja, super.
0: Maxime Vroger, die hoor je nu bij Unity NL tijdens de middagshow.

2012, Henk Dissel, Een Bom. En daarvoor Maxime Vroger met Alleen van Jou Zijn. Nou, vanavond Maxime dus in Brabant, in Gemert, moet hij optreden. En de foto van Maxime in de studio van Unity.nl, die vind je online op Instagram en Facebook. En daar heten wij Unity.nl.nl. Straks na 6 uur non-stop de beste muziek van eigen bodem. En morgen, ja, dat is lekker. Het is dan een vrije dag. Het is dan Hemelvaartsdag. Betekent ook voor mij een lekker vrij dagje. En aankomende vrijdag, ja, dan hebben we natuurlijk om 5 uur de Vrijmibo. Met alleen maar gezelligheid en de start van jouw weekend. Voor nu maak er ook alvast een hele fijne avond van. Eet smakelijk. En ik heb er nog eentje. Is een cover uit de jaren 90. Alleen dan gezongen door een zanger afkomstig uit de regio Utrecht. Zijn naam Rodney. Dit is Ligt het nou aan mij?

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot gezondheidsprobleem in Nederland. De raad pleit voor een langlopend onderzoek waarin ook het Q-koortsvermoeidheidssyndroom en ME worden meegenomen. De afgelopen jaren werden moties om meer geld te investeren in onderzoeken aangenomen, maar niet uitgevoerd door het kabinet Schoof. Ook het huidige kabinet wil nog geen grote investeringen doen in wetenschappelijk onderzoek naar de ziekten. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar een chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd. Ook waaiden in Eersel stijgers om. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag waarschijnlijk al langere tijd dood in zijn huis in het centrum. Mogelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdacht hebben opgemerkt. Bondscoach Koeman neemt 3 dagen de tijd om te beslissen over de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Tijdens een trainingsstage op 25, 26 en 27 mei moeten ze zich bewijzen en daarna beslist Koeman over de definitieve selectie. Een week later vertrekt Oranje naar Amerika. Het weer, stevige buien met kans op onweer. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 6. Morgen begint wisselvallig met buien. In de middag wordt het wat droger met af en toe zon en dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Schiphol en Hoogmade een 30 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. Ook op de A4, maar dan verder in de richting van Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en de Keteltunnel 20 minuten extra. A16 van Rotterdam naar Breda tussen het Terbrechtseplein en Dordrecht heb je een 30 minuten vertraging. En op de N201 van Hoofddorp naar Uithoorn tussen de A4 en Schiphol-Oost doe je er 20 minuten langer over. Dat geldt ook voor de N210 naar Rotterdam voor de aansluiting met de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online.

0: Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Politieke partijen Progressief Zoeterwoude, VVD Zoeterwoude en Zoeterwoude Zelfstandig Vooruit zijn eruit. Op 21 mei presenteren ze hun coalitieakkoord aan de gemeenteraad. Na goedkeuring kan dan het nieuwe college worden geïnstalleerd. Het coalitieakkoord bevat de ambities van de coalitie in de komende periode en heeft als titel Samenbouwen aan een toekomstbestendig Zoeterwoude. De ChristenUnie trekt aan de bel bij de gemeente Leiden over de dak- en thuislozenopvang in de stad. Die zit namelijk vol.

0: De partij vreest dat er, net als eerder, mensen noodgedwongen in tentjes moeten slapen omdat er binnen geen plek meer voor hen is. De partij roept de gemeente op om dit te voorkomen. En de kerstverse voorzitter van de dierenambulance en het vogelasielregio Leiden is pas 4 dagen in functie, maar hij laat nu al van zich horen. Hij waarschuwt de gemeente in de regio dat de financiële situatie slecht is en dat hij vindt dat er extra geld moet komen voor de dienst. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en hierdoor koelt het maar weinig af. Het kwik blijft staan op 7 graden. Uit die bewolking valt wel wat regen. Het blijft regenen tot morgenmiddag. Daarna laat de zon zich zien. De temperatuur loopt morgen op tot 12 graden.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag heb je nog 25 minuten vertraging tussen Hoofddorp en Hoogmade. Door een vrachtwagen met pech is de rechterreis ook dicht. A16 Rotterdam-Breda voor Dordrecht 20 minuten extra. En de A20 naar Hoek van Holland doe je er een kwartier langer over. Tussen Moordrecht en het knooppunt Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening vanwege de protesten tegen een asielopvang in het gemeentehuis. De burgemeester van de gemeente Weidemeren zegt dat de maatregelen nodig zijn nadat gisteravond opnieuw een demonstratie uit de hand was gelopen. Toen werden fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid en struiken voor het gebouw vlogen in brand. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan, zeggen ambtenaren. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius.
3: Het wordt ook niet bijgehouden door de Belastingdienst. Die hebben een wettelijke termijn van 7 tot 12 jaar dat ze de administratie moeten bijhouden. Dus het kan niet gecontroleerd worden. Ja, en dan is het aan mensen zelf. Maar die hebben ook vaak niet de administratie op orde. En dat zeggen ze zelfs bij financiën. Je kan ook niet van mensen verwachten dat ze dat dan allemaal op orde hebben. En dat levert dan dit grote probleem op.
2: Hypotheekadviseurs kunnen nu al geen goede adviezen meer geven, omdat de toekomst zo ongewis is. De avondspits was de drukste van dit jaar tot nu toe. Volgens de ANWB stond er rond 5 uur ruim 1000 kilometer file. Oorzaken zijn het wisselvallige weer en het lange hemelvaartsweekend. In januari stond er door sneeuwval ook één keer meer dan 1000 kilometer file. De autoriteit persoonsgegevens krijgt een nieuwe voorzitter, Aleid Wolf. Ze zwaait na 10 jaar af en hij wordt opgevolgd door voormalig advocaat Geert Potjewijd. Eerder verdedigde hij jarenlang grote techbedrijven als TikTok en Uber. Dat hij nu bij de autoriteit persoonsgegevens aan de slag gaat is opvallend, vertelt Thijs Hofmans van de techsite Tweakers.
4: Hij zal eigenlijk nu vooral sancties moeten gaan opleggen tegen niet alleen gewoon kleine bedrijven hier in Nederland, maar ook tegen grote techbedrijven die de AVG overtreden. Dus dat hij eerst aan hun kant heeft gestaan en hun verdedigd heeft, is wel, ja, dat is wel enigszins opvallend om het zo te kijken.
2: Het weer vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Morgen overdag eerst buien, maar in de middag wat droger en af en toe zon. Het wordt dan 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda, tussen het Terbrechtseplein en de Moerdijkbrug heb je nog een half uur vertraging. A20 naar Hoek van Holland, tussen Nieuwekerk aan de IJssel en het Terbrechtseplein, doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

0: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Politieke partijen Progressief Zoeterwoude, VVD Zoeterwoude en Zoeterwoude Zelfstandig Vooruit zijn eruit. Op 21 mei presenteren ze hun coalitieakkoord aan de gemeenteraad. Na goedkeuring kan dan het nieuwe college worden geïnstalleerd. Het coalitieakkoord bevat de ambities van de coalitie in de komende periode en heeft als titel Samenbouwen aan een toekomstbestendig Zoeterwoude. De ChristenUnie trekt aan de bel bij de gemeente Leiden over de dak- en thuisloze opvang in de stad. Die zit namelijk vol. De partij vreest dat er, net als eerder, mensen noodgedwongen in tentjes moeten slapen omdat er binnen geen plek meer voor hen is. De partij roept de gemeente op om dit te voorkomen. En de kerstverse voorzitter van de dierenambulance en het vogelasielregio Leiden is pas 4 dagen in functie, maar hij laat nu al van zich horen. Hij waarschuwt de gemeente in de regio dat de financiële situatie slecht is en dat hij vindt dat er extra geld moet komen voor de dienst. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en hierdoor koelt het maar weinig af. Het kwik blijft staan op 7 graden. Uit die bewolking valt wel wat regen. Het blijft regenen tot morgenmiddag. Daarna laat de zon zich zien. De temperatuur loopt morgen op tot 12 graden.
2: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 13 burgers om het leven gekomen en 41 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanval op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Vooral de regio Dnipropetrovsk werd zwaar getroffen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. Weerpresentator Peter Kuipers-Munneke legt uit dat de windstoten het gevolg waren van harde regen.
2: De koude lucht, bovenlucht, die wordt mee naar beneden gesleurd met die regen mee. En die botst dan tegen het aardoppervlak. En ja, die gaat zich dan verspreiden. En zo kun je rondom die buien hele zware windstoten krijgen.
1: Het ging in Eersel om een lokaal fenomeen. Overijssel wil de komende jaren de wegenbelasting verhogen. Dat is volgens het provinciebestuur nodig om onderhoud aan wegen en bruggen te betalen. Op 1 juli neemt de provincie een definitief besluit over de verhoging. Die stijgt dan jaarlijks met iets meer dan 2%. Igor Arrieta heeft de 5e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De roze leiderstrui is voor Afonso Eulalio. De finale van de etappe verliep uiterst opmerkelijk, zegt commentator Gabriel Melging.
3: Na een knotsgekke finale waarin zowel hij als medekoploper Eulalio nog een keer onderuit gingen. Daarna miste Arrieta ook nog een bocht en gleed hij nog een keer bijna onderuit. Maar in de laatste kilometer kwam hij toch nog bij Eulalio en ging hij eroverheen. En zo won hij dus die rit in Potenza.
1: Wout Poels liet voor de etappe weten dat hij na dit seizoen waarschijnlijk stopt. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms wat onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.
4: Dit is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet.

zing nu dit liedje als treurende man. Een lichtje dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam,

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Het is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Sommige straten zijn alleen toegankelijk voor mensen die daar ook echt moeten zijn. Ook is een groot deel van de gemeente Weidemeren een veiligheidsrisicogebied, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
2: Dat betekent dat daar een samenscholingsverbod geldt, mensen niet met gezichtsbedekkende kleding over straat mogen en dat de politie preventief mag fouilleren om te kijken of mensen bijvoorbeeld wapens of vuurwerk op zak hebben.
1: In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een asielopvang. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in een hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en één man is overleden, al is niet bekendgemaakt waaraan. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het Hantavirus. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot probleem in Nederland. De afgelopen jaren werden moties aangenomen om meer geld te investeren in onderzoeken, maar niet uitgevoerd. Gezondheidsredacteur Sander Suurhaken over de politieke wil.
3: In het verleden is er wel geld uitgetrokken voor onderzoek, in totaal 40 miljoen. Dat klinkt veel, maar dat is het niet als je zo'n nieuwe ziekte eigenlijk moet onderzoeken. Nou, dat geld dat raakt na dit jaar op en er is dus geen vervolgplan.
1: De Gezondheidsraad pleit voor een langlopend onderzoek waarin bijvoorbeeld ook Q-koorts wordt meegenomen. In de buurt van Brussel is vanmiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. Het treinverkeer ligt voorlopig stil. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door en dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB+,

deze week de Unity NL Single Track. Jeroen van Zelst. Griekse Nacht. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

Ik zat laatst met vrienden in het café. De barman die bleef steeds wat schenken. En voor ik het wist, liep het zwaar uit de hand.

liep ik door de stad, wat fluitend, keek niet naar beneden. Ik zag niet dat daar een bananenschil lag, maar toen was het leed al geleden. Had alles gebroken, maar het ergste is dit,

0: een nieuw seizoen. Nee, er valt hier niks te doen. Ik wil op stap, maar ik ga niet in mijn eentje. Zoveel namen in mijn telefoon. Is dit nu hoe mijn leven loopt? Jij was mijn allerbeste vriend en heb jou zo lang niet gezien. Dus ik dacht, ik bel gewoon.
1: Hey, grap, hoe laat hem?

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Samenscholing is verboden en auto's worden gecontroleerd. Vanavond hingen zo'n 15 demonstranten een spandoek op aan een hek. Dat mocht van de politie als ze daarna zouden vertrekken. Het is nog altijd onduidelijk wie er vanmiddag heeft geschoten in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens het persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. Meer dan 1700 mensen zitten vast op een cruiseschip in de haven van Bordeaux. Ze mogen niet van boord omdat zo'n 50 opvarenden last hebben van maag- en darmklachten, mogelijk veroorzaakt door het norovirus. Andere passagiers vermaken zich nog prima, zegt deze man.
2: People are fairly relaxed. There's no constraints. The entertainment seems to be going ahead as well. We had a very nice show last night. We expect to have another one tonight.
1: Zondag overleed een 92-jarige passagier van het cruiseschip. De doodsoorzaak van die man wordt nog onderzocht. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. De windstoten konden ontstaan door regen en hagel. En dat deed zich zeer plaatselijk voor, zegt weerpresentator Peter Kuipers-Munneke.
3: Schade is wel altijd heel lokaal. En daarom zie je dus nu ook toevallig in Eersel. Dat is dan het pechgeval. Dat wil niet zeggen dat het overal zo slecht weer is.
1: Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is ook een aantal auto's beschadigd. En ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden vannacht. Hemelvaartsdag begint morgen wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand was gelopen. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. Asielminister Van der Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen vanavond op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Ze moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Aan boord zijn zeker 50 mensen ziek geworden en 1 man is overleden. Eerst werd gedacht aan een uitbraak van het norovirus, maar dat blijkt het toch niet te zijn. Aan boord zijn vooral Ieren en Britten. Er is geen verband met het hantavirus dat uitbrak op een ander cruiseschip. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van die duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt ook de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal

0: Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in hun hut blijven, omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben door het norovirus. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en een man van 92 is overleden. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het hantavirus. Opnieuw is iemand veroordeeld voor de dood van Friends-acteur Matthew Perry. Een gediplomeerde verslavingsbegeleider heeft 2 jaar cel gekregen voor het bezorgen van de fatale dosis ketamine. Hij kocht het bij een vrouw die eerder al veroordeeld is tot 15 jaar cel in deze zaak. Daarna bracht hij de 51 flesjes naar de villa van de acteur. Hij zegt dat hij het geld nodig had en nooit rekening had gehouden met mogelijke ernstige gevolgen voor Perry. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt vannacht af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je...

de EuroTNL single track. Jeroen van Zelst. Griekse Nacht. Nieuwe muziek hoor je bij EuroTNL.

0: is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. Maar in de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten afgelopen middag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd en ook waaiden stijgers om in Eersel. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Maar het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

hoor haar stem in alle woorden. Weet precies hoe zij dat zegt. Het is net echt.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Israël verwoestte sinds het bestand duizenden woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest en nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Netflix gaat vanaf volgend jaar ook in Nederland reclames uitzenden. Er komt een goedkoper abonnement waarbij je ook advertenties te zien krijgt. Je kunt ook meer betalen voor reclamevrij kijken. In veel landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, bestaat zo'n reclameabonnement al. Concurrenten zoals Disney Plus en Videoland hebben ook al een optie voor goedkoper kijken met reclame. Hoeveel het Nederlandse Netflix-abonnement met advertenties gaat kosten, is nog niet bekend. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd geraakt en ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.